0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Blend.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust. In het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekker wakker worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: Blush it out, baby. Make it hot, baby.
3: Die ze altijd al
4: doen. Ja. Hoe kan het zetten van een handtekening onder een convenant dat dan allemaal meteen oplossen?
3: Dat zou mooi zijn als dat zo kunnen, ja. Meteen oplossen. Dat zou super zijn. Nou goed, het convenant daarin spreek je met elkaar een aantal regels af. Afspraken maak je met elkaar. Waarin eigenlijk zegt, hey, we gaan ons inzetten om een positieve sportcultuur te creëren. En daarbij komen een aantal belangrijke concrete afspraken. Waar je gaat werken aan trainersopleiders, scheidsrechters. Maar je gaat ook met toeschouwers aan de slag, je leden. En je zorgt er ook voor dat je elkaar erop kan aanspreken uiteindelijk.
4: Ja.

America.

0: 7 uur. Dorold Megens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
1: Ja, vrienden, deze avond is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als primeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
2: We zijn aan het zwemmen voor vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
0: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig, dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

over 7 op je maandagochtend. Leuk dat je luistert naar de morningshow op NPO Blend. En het is een dag om wel even iets te pakken van het weer. Een paar zonnestraaltjes als je zo meteen niet op kantoor hoeft te zitten. Want het kan zomaar 29 graden worden landinwaarts. En de meteorologen voorspellen dat dit misschien wel de laatste warme dag is van de zomer van 2026. Ja, dat is toch even iets om bij te houden, toch? Die laatste zonnestraaltjes, die laatste warme temperaturen. Vandaag kan je ze dus meepakken. Ik wou ook even met je terugblikken op het afgelopen in niet op kantoor hoeven te zitten. Want het kan zomaar 29 graden worden landinwaarts. En de meteorologen voorspellen dat dit misschien wel de laatste warme dag is van de zomer van 2026. Ja, dat is toch even iets om bij te houden, toch? Die laatste zonnestraaltjes, die laatste warme temperaturen. Vandaag kan je ze dus meepakken. Ik wou ook even met je terugblikken op het afgelopen weekend. Want er gebeurde nogal wat.

scoren. En de 31-jarige doelman is daarmee de eerste keeper ooit die in een eredivisie-duel twee keer wist te scoren. En dat was ook nog eens de laatste goal, in ieder geval aan het einde van de wedstrijd, in de laatste minuten. Dus bijzonder. Ik zat ook even te kijken. Ronald Koeman junior. Nou, de naam zegt ons natuurlijk iets. Het is gewoon de zoon van onze voormalige bondscoach. 31 is hij inmiddels. En ik denk dat de namen gewoon op waren. Verder was Jay-Z in Londen te vinden voor twee concerten. En een hoop mensen kochten een kaartje omdat ze dachten, nou, dan gaan we Beyoncé ook wel zien. Want Beyoncé was immers jarig afgelopen vrijdag. 45 geworden. Ze heeft haar album B-Day nog een keer gelanceerd. Dus iedereen dacht van, nou, die komt wel op het podium. In New York was dat ook zo. Dus hier in Londen vast ook. Maar helaas. Ze zat wel in het publiek en Jay-Z probeerde voor haar te zingen. En nogmaals werd bevestigd, Jay-Z kan eigenlijk helemaal niet zingen.

er vuurwerk in het stadion. En dat was wel mooi. Ze zat met een capuchon op te kijken en te genieten. En mocht je Jay-Z niet hebben gezien in Londen, had trouwens ook gastartiesten zoals de Fugees bij zich. En rapper Dave kwam zaterdag nog op het podium op. Maar mocht je Jay-Z gemist hebben, hij komt deze week naar Frankrijk. Hij gaat in Parijs optreden. In de Morning Show, zometeen een classic waar je u tegen zegt. En die komt ook van Queen Bee, van Beyoncé. Eerst hoor je Ciara met Body Party.

0: voor half acht op je maandagochtend en je hoorde Reclusive van Elmien.
1: R&B Classic.
0: Het is tijd voor de R&B Classic van vandaag. En daarvoor wilde ik heel even teruggrijpen op wat er afgelopen vrijdag gebeurde hier op NPO Blend. Namelijk, wij hadden de Beyoncé Top 50. Gepresenteerd door mijn collega's, Jamie en Sonja natuurlijk. Sonja die maar liefst 7 keer heeft gekletst met Beyoncé. Ook in de vorm van Destiny's Child, maar niettemin 7 keer gekletst met Queen Bee. En ja, toch wel bijzonder dat we daar ook wat fragmenten van konden terughoren. En je kan het ook terugzien op onze Instagram-account. De interviews van Sonja met onder andere Beyoncé. En dat is NPO Blend, heten we daar. Dus NPO Blend aan elkaar, zowel op TikTok als op Instagram, kan je zien hoe Sonja, een jonge Sonja, destijds Destiny's Child heeft geïnterviewd. But anyways, de top 50 dus. Beyoncé top 50 vanwege haar 45ste verjaardag. Want dat was het afgelopen vrijdag. Ze lanceerde ook haar album B-Day nog een keer, die Beyoncé. En ik zat even te kijken naar die top 50. Mocht je het niet hebben meegekregen, je kan hem nog terugluisteren. Ook gewoon via de website NPO Blend. Maar de top 10 luidt als volgt. Destiny's Child met Survivor op nummer 10. Op 9 Beyoncé met Halo. Beyoncé en Sean Paul met Baby Boy op nummer 8. Op 7 Beyoncé met Single Ladies. Beyoncé en Jay-Z met Drunk in Love op nummer 6. Formation van Beyoncé op nummer 5. Op 4 Destiny's Child met Say My Name. Op 3 Beyoncé en Jay-Z met Crazy in Love. En op 2 Beyoncé met Love on Top. En dan komt hij op nummer 1... Beyoncé en Jay-Z met Deja Vu. Ja, toch wel bijzonder, hè? Die is dus, daar is het meeste op gestemd. En dat is natuurlijk ook de eerste track op haar album B-Day... dat ze opnieuw heeft gelanceerd. En ze heeft dan van heel veel tracks heeft ze een nieuwe versie gemaakt... maar van deze niet. Over Deja Vu valt wel iets te zeggen. Namelijk, eerder, voordat Beyoncé de studio inging... bestond al deze versie. Ja, producer Darkchild die was bezig voor Janet Jackson eigenlijk... met een schrijfster Makiba, die dit dan ook inzong. En ja, er was dus gewoon een versie die zonder Beyoncé was... en bedoeld was voor Janet Jackson. Alleen Janet Jackson passeerde uiteindelijk.
2: Rodney comes running to the door like, Makiba, I just got this call from Janet Jackson's people. And she's working on a project and they need that last single. And I know we could do it. We have written songs for Brandy. We have written songs for Britney. He was like, come on, I know we could do this. I know we could do this. And so we did this record.
0: Ja, en toen kreeg Beyoncé hem dus te horen uiteindelijk. En die zei, die wil ik wel hebben. Ze heeft ze gewoon letterlijk overgevlogen om ja, iedereen te overtuigen... dat hij toch op haar plaat moest belanden. Toen duidelijk werd dat Janet Jackson deze plaat niet ging gebruiken. Dus het is nummer 1 geworden op haar album. En dus ook nummer 1 in de top 50, de Beyoncé top 50... die we afgelopen vrijdag hadden vanwege haar verjaardag. Deja Vu van Beyoncé en Jay-Z.
2: Bass.

Want het wordt een geweldige, lekkere nazomerdag. De zon gaat de hele dag schijnen en kan zelfs op sommige plekken, met name landinwaarts, 29 graden worden vandaag. Dus een goede start van je week. En ook een van de laatste zomerdagen volgens de meteorologen. Dus goed om een paar zonnestralen mee te pakken vandaag. Zometeen hoor je Chris Brown en Kevin McCall op NPO Blend met Strip. Ik weet niet of het daar te vroeg voor is, maar het klinkt wel lekker. Het is natuurlijk Alicia Keys, ook een koningin, hè? Unbreakable. We gaan zometeen bellen met iemand die bij het concert van Jay-Z is geweest. Dus hoe Beyoncé daar heeft meegezongen met haar verjaardagsliedje hoor je ook zometeen.

0: performance and best R&B song. We Belong Together van Mariah Carey. Wake up call. Ja, er was dus een prachtig concert van Jay-Z, zowel vrijdag als zaterdag in Londen. En Beyoncé was er natuurlijk bij, die was vrijdag jarig. Hoe kan je vrouw in een ander land laten? Dus er is wel gezongen voor Beyoncé, maar het podium is niet opgekomen. Desalniettemin ben ik heel benieuwd hoe die concerten geweest zijn. En dan gaan we over kletsen met een ultieme Beyoncé-fan die er ook bij was. Jamil, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe heb jij daar genoten? Was je er vrijdag trouwens of zaterdag?
1: Ik was er beide dagen. Toeval overlaten. En beide dagen waren echt geweldig.
0: En heb je dan Beyoncé ook beide dagen gezien?
1: Beide dagen Beyoncé gespot. De eerste dag werd een spotlight op haar gezet. Op een hele unieke manier. Spotlight via een helikopter die over het stadion heen vloog. En op haar geschenen werd door op verzoek van Jay-Z om Happy Birthday voor haar te zingen. De tweede dag was er geen spotlight. Maar heb ik zelf met mijn camera ingezoomd in de box om er te vinden. En toen heb ik er ook gespot.
0: Want je ging een beetje voor haar.
1: Geen voor Jay-Z, maar wel met de intentie dat Beyoncé er ook zou zijn ter ere van haar verjaardag en het jubileum van haar album B-Day, waar ze ook meerdere tracks met Jay-Z voor heeft.
0: Ja.
1: Dus ja, de verwachting was wel dat ze ook op het podium zou staan, maar dat is niet het enige motief geweest om te gaan, want Jay-Z is natuurlijk gewoon geweldig.
0: Wel teleurgesteld dan, of was het fantastisch?
1: Fantastisch.
0: Oké.
1: Okay, fantastisch dat we woensdag weer gaan in Parijs.
0: Echt waar? Wat maakte die show zo mooi?
1: Ja, ik denk het verhaal achter Jay-Z zelf. Hij is natuurlijk al 56, meest rijke artiest ooit. Helemaal self-made, uit Brooklyn. Heeft vroeger zelfs gedeeld om te overleven. En dan zie je
0: hoe ver die heeft geschopt.
1: Ja, dat is gewoon echt zo inspirerend en daar kan je alleen maar respect voor hebben. En ja, de hele productie, ik denk als je met een live band komt, de visuals die hij heeft, geen autotune, geen playback, alles aesthetic pleasing. Ik denk dat je daar alleen u kan tegen zeggen en dan ook nog de andere verrassingselementen die er waren. Bijvoorbeeld de Fugees die een guest appearance hebben gemaakt, wat niemand natuurlijk had verwacht. Wat heel mooi was om te vieren dat hij 30 jaar Jay-Z is. En voor de Fugees heeft hij vroeger in Europa zijn show, heeft hij als support act de show voor hun geopend. Ja, en nu doen zij gastoptreden tijdens zijn show. Dus dat voelde echt een beetje alsof hij de cirkel rond aan het maken was.
0: Ja.
1: Idris Elba die de show startte. Er waren zoveel verrassingen. En hij heeft echt
0: de artiest dat ook, zag Dave in filmpjes voorbij komen?
1: Klopt, ja. Dat was de show van zaterdag. Dus ja, er waren zoveel verrassingselementen. En een hele goede sfeer.
0: Ja, nou is het natuurlijk, je zei het al, 30 jaar carrière, want zijn eerste album kwam 30 jaar geleden uit, Reasonable Doubt. Nou is het natuurlijk ook een wat oudere man geworden. Kreeg je daar iets van mee?
1: Absoluut niet. Er zijn geen cues waar hij zijn tekst van afleest of wat dan ook. Hij doet gewoon alles uit zijn hoofd. Er is geen autotune, wat natuurlijk bij de meeste rappers vandaag de dag wel het geval is. Je kan echt zien dat hij, dat hij zijn titel heeft verdiend.
0: Ja, en je zei het al, ik ga woensdag weer naar Parijs.
1: Ja, zeker weten.
0: Wauw, wat er gaat...
1: Ja, zij houden gewoon echt van Parijs. Dat zijn altijd een van de beste shows die hij geeft. En deze is ook de laatste van de Europa League.
0: Ja, want wat me ook opviel is dat hij meteen nadat hij Happy Birthday had gezongen voor Beyoncé, deed hij Paris als track. Die gooide er even in. Niet dat je denkt van, dat past mooi bij haar verjaardag of zo. Het was gelijk gewoon, oké, en nu gaan we weer hard.
1: Ja, het zou weer een subtiele hint kunnen zijn. Geen idee. Ik ben er sowieso voor gevallen, want ik ben er in Parijs. Dus dan ga ik het meemaken.
0: Ja. Nou weten we dat Beyoncé Jay-Z het podium op liet komen in Parijs. Denk je dan toch dat hij haar tevoorschijn haalt in Parijs?
1: Nee, ik denk het elke avond weer. Dus het zou me niks verbazen.
0: Jamil, dankjewel voor deze update. En heel veel plezier alvast. Dan komende woensdag is het, hè? Nee, donderdag.
1: Oh, is het donderdag? Oh, ik ben niet zo vroeg. Oké.
0: In Saint-Denis bij Parijs. Stade de France.
1: Inderdaad.
0: Veel plezier alvast en dankjewel voor de update. Nu in de morningshow Givian met Jezebel.

Op NPO Blend, het is 6 voor 8. Je luistert naar de Morning Show. Na de headlines van 8 uur ga ik onder andere kletsen hier in de studio met Defran Alkan. Die maakt samen met Jordi Amali een speciale podcast die gaat over sport en crime. Denk maar aan Quincy Promes bijvoorbeeld. Die dan een fantastische voetballer is, maar wellicht ook in coke gehandeld heeft. We weten het niet, maar dat is wel waarom die voorlopig vastzit en waarom er nog een rechtszaak aankomt. Nou, Defran Alkan weet daar alles over, want ze hebben het dus over in die podcast. Hij heet Schaduwspel en hij komt hier zo meteen om er wat meer over te vertellen, want het tweede seizoen van Schaduwspel gaat vandaag online. Verder heb ik zo meteen kaarten voor je voor het concert van Jill Scott. Die mag ik in het volgende uur al een beetje gaan weggeven. Jill Scott gaat in de AFAS Live optreden, doet ze op 10 oktober. En het zou zomaar zijn dat jij die kaarten wint als je meedoet aan het spel van vandaag. Dus blijf zeker luisteren naar de Morning Show. Ook voor deze grote hit uit de 90s, Cisco met Thong Song. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: Dorald Megens met het NOS Journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
1: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
0: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
2: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
0: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dag 7 september om precies te zijn. Een dag waarop het zomaar 29 graden kan worden. En die zonnestralen die moet je meepakken vandaag. Want de meteorologen zeggen dat het daarna wat kouder gaat worden. Verder is het een mooie dag om naar de radio te luisteren. Want ik mag zo meteen kaarten weggeven voor het concert van Jill Scott. Die gaat op 10 oktober optreden in de AFAS Live. Op zaterdag 10 oktober is dat rond 8 uur. En je zou er zomaar bij kunnen zijn. Want als je zo meteen meedoet aan het spelletje van vandaag, dan kan je ze winnen. Winnen, dames en heren. Verder wilde ik nog heel even met je hebben over de Fugees. Afgelopen vrijdag trad Jay-Z natuurlijk op in Tottenham. Het Tottenham Stadion in Londen. En hij bracht daar de Fugees tevoorschijn. En dat waren twee mensen. Lauryn Hill en Wyclef. En zo traden ze ook op een jaar eerder in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dan mist er natuurlijk eentje. En diegene die mist, dat is Praz. En dat is echt een opmerkelijk verhaal. Die heeft 14 jaar gekregen. Ja, 14 jaar celstraf. Wegens zijn rol in een illegale buitenlandse beïnvloedingscampagne, waarbij hij miljoenen dollars aan illegaal buitenlands geld doorsluiste naar de herverkiezingscampagne van Barack Obama.
1: A former member of the Fugees has been convicted of 10 finance-related federal charges, including money laundering and campaign finance violations.
0: Ja, 14 jaar is natuurlijk wel heel erg veel. Wyclef die reageerde er ook op.
2: I really hope that they consider some, you know, with clemency, him getting a pardon. Uh-oh. I really hope, because I felt like that sentence was insane.
0: Ja, en het is ook wel insane, toch? Zoveel jaren. Het is ook wel een insane verhaal. Je zou het niet verwachten bij zo'n enorme superster. We blikken even terug op de solo-hits van deze man. Want Praz, die heeft een grote hit gemaakt samen met Maya en ODB, Old Dirty Bastard, die we ook kenden van de Wu-Tang Clan. Ghetto Superstar, oftewel That Is What You Are.

0: Ook fris en fruitig. Het is 9:10, dus grote kans dat je al richting werk gaat, de kinderen naar school aan het brengen bent, of misschien sta je nog net voor de spiegel. Hoe dan ook, leuk dat je luistert naar de Morning Show. Ik wilde heel even een nieuw initiatief met je delen. Dat heet de Haagse Norm. In Den Haag zijn ze namelijk een beetje het zat dat er zoveel gevochten wordt tijdens KNVB-wedstrijden en tijdens de KNVB-competitie. Dus hebben ze bedacht, we gaan een nieuwe competitie starten, waarin we alleen clubs toelaten die niet met elkaar op de vuist gaan, en we gaan strenge regels invoeren.
1: Het convenant daarin, spreek je met elkaar een aantal regels af. Afspraken maak je met elkaar. Waarin je eigenlijk zegt, oké, we gaan ons inzetten om een positieve sportcultuur te creëren. En daarbij komen een aantal belangrijke concrete afspraken waar je gaat werken aan trainersopleiders, scheidsrechters. Maar je gaat ook met toeschouwers aan de slag, je leden. En je zorgt er ook voor dat je elkaar erop kan aanspreken uiteindelijk.
0: En ze gaan nu het tweede seizoen in. En de Hofstad is niet de enige stad waar zo'n initiatief is gestart. Ook in Vlaardingen heb je de Kelder League. Om ook ervoor te zorgen dat er gewoon partijen meedoen die niet met elkaar op de vuist gaan. Dat is toch wel een dingetje, toch? Dat je denkt van ja, als je gaat voetballen, dan wil je ook gewoon voetballen en geen andere dingen op het veld. Je luistert naar de Morning Show met zometeen Dangerous Lover van Sekou. En dit is JoJo met Leave.

0: Home A Dangerous Lover te vinden op In A World We Don't Belong.
1: Het NPO Blend weer.
0: Ja, het is een lekkere nazomerdag. Landinwaarts kan het zo'n 29 graden worden vandaag. Hier en daar wel wat bewolking. Maar toch de moeite waard om te genieten van de zon die we vandaag krijgen. Want het schijnt de laatste echt warme dag te zijn van de zomer van 2026. Kortom, geniet ervan. Zometeen in de morningshow ga ik het hebben over mijn favoriete podcast. Ook Sugar Sugar van Baby Bash en Frankie J staat voor je klaar. Dit zijn Kate Renada en Craig David samen op Got It Good.

0: Maar wat een hit, je hoort hem nog steeds in de clubs. Misschien heb je in het weekend ook wel op een R&B feestje gestaan en heb je hem daar gehoord. One Thing dus van Emery. Goedemorgen, dit is The Morning Show. Ik wilde heel even met je kletsen over mijn favoriete podcast, Schaduwspel. Het nieuwe seizoen is namelijk net online gegaan. Nou ja, de eerste aflevering. En die is van Deveren Alkan en Jordi Amali. Gaat over sport en crime. Deveren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je gewoon even aanschuift in de studio om dat te vertellen.
1: Ja.
0: Ja, vertel, nieuwe aflevering, O.J. Simpson. Ja. Tweede seizoen.
1: Ja, ja, we hebben natuurlijk vorig jaar zijn we vooral in Nederland gebleven met het eerste seizoen. En het tweede seizoen dachten we, let's go international. Shadow Game noemen we het de hele tijd intern. En de eerste aflevering gaat inderdaad over O.J. Simpson. Ik denk de zaak die iedereen wel eens iets van gehoord heeft. En wij dachten, dat is een lekkere binnenkomer.
0: Ja, zeker. Kan je ons nog even mee terugnemen naar die zaak? Want dit was jaren 90, toch?
1: Ja, dit was jaren 90. Ja, O.J. Simpson, de grote superster NFL-speler, die raakt ineens, in opspraak is misschien iets te klein gezegd, maar die raakt in een soort achtervolging, waarbij die in zijn Ford Bronco, want hij wordt verdacht van de moord op zijn ex-vriendin en haar vriend. En op een gegeven moment rijdt hij weg in een witte Ford. En als je nu een achtervolging in je hoofd hebt, dan denk je dat gaat allemaal snel en met 130 over de linkerbaan. Maar hij rijdt heel rustig over de snelweg. Er rijdt een hele kolonne aan politiewagens achter hem aan. En in de lucht allemaal nieuwshelikopters. En heel Amerika zit een soort van te kijken naar een schouwspel.
0: Voor de beeldbuis.
1: Van wat de fuck is hier nou weer aan de hand?
0: Ja.
1: En die zaak, hij wordt uiteindelijk niet veroordeeld. En daarna wordt hij wel weer schuldig bevonden. Later wordt hij wel weer opgepakt. Het is echt dat verhaal, the gift that keeps on giving, zeg maar.
0: Hij is inmiddels overleden, toch?
1: Hij is inmiddels overleden, ja.
0: En The Juice werd hij ook wel genoemd. Het was ook een acteur. Hij zat ook in The Naked Gun, bijvoorbeeld.
1: Ja, hij was een soort van all-American celebrity. Ja. Dus de succesvolle sporter die na zijn carrière niet in een soort zwart gat valt, maar juist een nieuwe carrière aanboort. Succesvol acteur, weet je wel. Hij wordt aanbeden. En dat is ook meteen, als jouw grote held wordt verdacht van een gruwelijke moord, dat is ook een soort ongelooflijk, toch? Dat wil je niet meteen geloven. En dat is eigenlijk alles wat er gebeurt rondom deze man.
0: Ja, er werd van alles bijgehaald ook. Het zou racisme zijn.
1: Ja, maar het was sowieso wel in een tijd dat er, en dat is natuurlijk nu nog steeds zo, dat er gewoon weinig vertrouwen was bij de zwarte Amerikaanse bevolking in politie en justitie.
0: Ja.
1: En dat is in die zaak ook helemaal uitgemolken. Zijn advocaat was Robert Kardashian, vader van de grote Kim Kardashian, inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die hele tactiek van die advocaten was ook vooral verwarring zaaien. En dat verhaal zou overbrengen alsof hem onrecht werd aangedaan.
0: En ik weet nog iets van een handschoen die hem niet paste.
1: Ja. Het was, op een gegeven moment hadden ze in de rechtszaak, kijk, er worden op een gegeven moment wat DNA-sporen gevonden, waaronder van een handschoen van O.J. Simpson.
0: Ja.
1: En die handschoen nemen ze dan mee naar de rechtszaak. En hij probeert dan die handschoen aan te trekken, maar hij past niet. Nou ja, kijk, als de handschoen niet past, dan denk je meteen, dat kan niet van hem zijn geweest. Maar er zijn natuurlijk allemaal nuanceringen. Hij zou gekrompen zijn door het bloed, et cetera. Maar ja, dat is een iconisch moment, inderdaad, die handschoen in die zaak.
0: Nou, mooie dingen dus in de Schaduwspel podcast, ja, die je samen maakt met Jordi Amali.
1: Ja.
0: Ja, hoe is dat begonnen voor jullie?
1: We zijn dus vorig jaar hebben we een nationaal seizoen gemaakt, zeg maar. Toen hebben we vooral Nederlandse zaken gedaan. En wat we eigenlijk doen is, we duiken in de rafelranden van de sport. Dus we willen eigenlijk sport, dat is ons vertrekpunt. Maar sport en criminaliteit zijn op heel veel momenten best wel nauw met elkaar verbonden. En het eerste seizoen begon bijvoorbeeld met de zaak rondom Brian Brobby, de afpersingszaak. En bij het tweede seizoen dachten we van oké, we willen dit graag nog een keer maken, maar dan willen we eigenlijk alle grote zaken die we tegenkomen op heel de wereld willen we afgaan. En we willen niet alleen maar moordzaken pakken, maar ook, we hebben het ook gehad over Russische staatsdoping, waar de Russische geheime dienst zelfs aan meewerkte.
0: Wow.
1: We hebben het gehad over het allersloomste renpaard dat een race moest winnen en dat werd verwisseld voor een paard dat er helemaal niet op leek. En toen gingen de daders die dat hadden gedaan, die wilden dat paard zeg maar verven in de kleur van het juiste paard. Nou ja, ze komen er nog bijna mee weg ook. Dus het is soms, het is zeg maar bizar, het is soms grappig, het is ook gruwelijk en zielig.
0: Ja.
1: En het is denk ik vaker dan je denkt, is er ook een soort parallel te trekken met de huidige tijd en zelfs met Nederland.
0: Ja, ja, want Promes dacht ik meteen aan.
1: Ja, die hebben we niet gedaan. Die hebben we vorig jaar ook niet gedaan. Maar als je bijvoorbeeld, stel je voor je hebt O.J. Simpson, of we hebben ook Ray Caruth gedaan. Dat is ook een grote moordzaak waarbij een Amerikaanse sporter de moordopdracht geeft om zijn vriendin te vermoorden. Als je dat natuurlijk naar hier haalt, dan kun je natuurlijk, hier worden ook gewoon vrouwen vermoord. Ik heb de cijfers niet paraat, maar femicide is een heel groot ding. Volgens mij elke 8 dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland. Dus we zitten soms op een spoor dat we denken van, oh ja, maar dit zou hier niet kunnen gebeuren. Maar als je het afpelt, ja, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dus wat ik zeg, soms liggen we in een deuk omdat de details nergens over gaan. Soms zijn we zelf ook aangeslagen door de zaken die we tegenkomen. Maar het is in alles anders dan vorig seizoen, maar ook wel een beetje hetzelfde.
0: De moeite waard om naar te luisteren dus. De Schaduwspel podcast die overal te vinden is. De nieuwe aflevering van het tweede seizoen over O.J. Simpson staat nu online. Devran, heb je nog even tijd?
1: Ja, ja.
0: Ik zag dat jij een explainer had gemaakt over Grand Theft Auto 6. Ja. Ja. Spreken we daar zo over?
1: Ja, dat is goed.
0: Eerst hoor je Biggie met Juicy.
2: Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: 8 oktober staat hij in de AFAS live in Amsterdam. Het grote concert van Masego is dan daar. 2 dagen later Jill Scott op hetzelfde podium, ook in de AFAS live. En voor Jill Scott ga ik na de headlines van 9 uur 2 kaarten weggeven. Dus blijf zeker luisteren naar de morning show. Ik zit hier even te kletsen. Eigenlijk was het naar aanleiding van de Schaduwspel podcast. Maar het is gewoon leuk dat je er bent, Defran. En ik had dus van jou, Defran Alkan is hier, had ik even een explainer gezien over GTA 6.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, ja, als ik iemand kan vragen naar de nieuwe Grand Theft Auto die zich afspeelt in Miami, dan ben jij het wel.
1: Ja, wat wil je? Ja, Vice City, hè?
0: Vice City, heet. Vice City. Ja, het is niet Miami, want het mag ook een echte bestaande stad zijn natuurlijk.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja, ik heb heel even naar die trailer zitten kijken op Netflix.
1: Ja.
0: Voor de mensen die het niet hebben meegekregen, er komt dus een nieuwe GTA-game aan. Ja. Die ziet er spectaculair aan uit. Is ook al heel lang aangekondigd.
1: Ja.
0: Ja, wanneer krijgen we hem? Wat gaan we krijgen?
1: Ja, 13 jaar wachten we erop, hè? Ja, hij komt 19 november komt hij uit. En die trailer waarvan je zei, dat was een trailer is een beetje. Hij was 23 minuten volgens mij.
0: Ja.
1: Hij werd gedropt op Netflix. Netflix klapte er ook uit, omdat iedereen dat natuurlijk wilde zien.
0: Het staat in de top 10 van meest bekeken dingen op Netflix.
1: Ja, ja. En het allervetste vond ik nog, natuurlijk, ja, het ziet er fantastisch uit. En we hebben er heel lang op gewacht, et cetera, et cetera. Maar waar iedereen vooral echt lijp om werd, is dat hij op een gegeven moment eindigt die trailer. En is het volgende shot captured on PS5. Dus op PlayStation 5. En op de normale PlayStation 5. Dus met andere woorden, het oude, 5-6 jaar oude bakbeest wat je hebt gekocht, daar kan je deze kwaliteit op krijgen. En dat was het allervetste. Je hoeft niet veel te dure PlayStation Pro van €1600 te kopen. Je kan het gewoon op je eigen apparaat thuis spelen.
0: Ja.
1: En dit is wat je krijgt, ja.
0: Ja, het ziet er fantastisch uit. Het is een koppel eigenlijk.
1: Ja, het is een koppel. Het gaat over Jason en Lucia. En Lucia is sowieso een goed verhaal aan het worden online. Omdat je moet dus in die game. Kijk, je bent crimineel voor als je nooit GTA hebt gespeeld. En je moet allemaal missies doen en geld verdienen. Maar je moet tegenwoordig ook een relatie onderhouden. Dus je speelt of met Lucia of met Jason. En ik ga ervan uit dat ze ook allebei hun eigen verhaal hebben. Maar je speelt ook met elkaar. En je moet elkaar aandacht geven, net als in het echte leven. Dus als je ergens bent, dan kun je handjes vasthouden, je moet op dates en zo. En wat er nu online gebeurt, is dat dan heel veel vrouwen dan zeggen dat ze met een side eye aan het meekijken zijn of die Lucia niet meer aandacht geeft dan mij. en dat soort dingen. En gaat Gen Z dan voor het eerst leren hoe je een relatie moet onderhouden. Dus het is nieuw. En een vrouwelijke hoofdrolspeler, dat hebben we ook nog niet eerder gezien.
0: Nee, dat is fantastisch. En misschien ook wel om het vrouwelijk publiek er ook bij te betrekken. Omdat mannen nogal geneigd zijn om te gamen.
1: Ja.
0: En vrouwen andere dingen leuk vinden.
1: Nou, wat ik persoonlijk wel echt vet vond, is dat je, zeg maar, het is natuurlijk GTA en gamen wordt vaak gezien als een mannenwereld. En als je een vrouwelijk karakter introduceert, dat hebben we bijvoorbeeld ook in de FIFA games gezien. Of tegenwoordig heet dat EA Sports FC.
0: EA is in de sports.
1: Ja, het is in de game. Maar dat er best wel veel weerstand op kan komen. Omdat mensen het misschien geforceerd voelen, et cetera, et cetera. Alleen dat merk ik nu dus totaal niet. Iedereen vindt Lucia vet. Mensen vinden haar knap. Mensen vinden haar bad. Ze heeft ook een shirt met baddie aan, weet je wel. Dus het lijkt te lukken. En dat vind ik eigenlijk wel heel cool. Dat is misschien wel de grootste winst.
0: Dus je denkt dat we straks allemaal aan het gamen zijn?
1: Ja, en iedereen wordt verliefd op Lucia, geloof me.
0: Is die dan op alle consoles te spelen of moet je echt
1: Xbox
0: een PlayStation,
1: Xbox en PlayStation. Xbox en PlayStation. PC komt die niet op uit. En daar zal die vast op uitkomen. Maar GTA 5 kan bijvoorbeeld ook echt een flink stuk later uit op PlayStation. En volgens mij is de gedachte erachter dat ze gewoon niet willen dat die gekopieerd kan worden en gemod kan worden en dat soort dingen. Dus gewoon eerst de singleplayer mode op console, later een keer online en later een keer PC.
0: Dus in november kunnen we je niet meer bereiken.
1: Ik neem vakantie, ik zweer het. Ja, 100%.
0: Gewoon even een weekje.
1: Ik ben Loesoe, ja
0: volop
1: zeker.
0: In Vice City.
1: Ik ben helemaal weg, volop in Leonida.
0: Grand Theft Auto is de game waar we het over hebben. Defran, superleuk dat je even langskwam.
1: Ja, leuk dat ik mocht zijn.
0: Kom snel weer langs, want je zit vlakbij, hè?
1: Ja,
0: ik zit hier in een gebouw naast de NOS.
1: App maar en ik ren deze kant op, ja. Okay. 5 minuutjes.
0: Nou, zien we je volgende week weer.
1: Ja, dat is goed.
0: Voor de headlines van 9 uur hoor je nog Ashanti met Foolish. En we gaan dus zometeen kaarten weggeven voor het grote concert van Jill Scott op 10 oktober.

0: 9 uur.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: vriend.
1: Hij gaat toeren, Prins Extins. Vanaf januari is hij overal te vinden vanwege het 30-jarig bestaan van Spraakwater. En de track die ik net draaide dus. En hij treedt onder andere op 30 januari in het Patronaat in Haarlem.
2: Hey!

0: oktober in de AFAS Live in Amsterdam vanwege haar To Whom This May Concern tour. En de vraag van vandaag is dus in dit spelletje On The Right Track, over welke plaat hebben we het? Dus mocht je dat weten, dan kan ik je alvast melden. Geef het dan snel door via de NPO Luister app. Daar kan je klikken op Blend en dan op berichtje. En zal ik je ons laten weten over welke plaat het gaat. En wie weet mag ik je dan blij maken zometeen met twee kaarten voor het concert van Jill Scott. Het gaat om deze plaat. Ik heb drie hintjes voor je, dus daar komen ze. Dit is de eerste hint.
1: 1.
0: Ja, is een kort hintje.
1: 2.
0: En doen we er nog eentje.
1: 3.
0: Over welke track van Jill Scott hebben we het? Waar zijn we naar op zoek? Stuur de titel even door via de NPO Luister-app en laat ons even weten dat jij graag wil gaan naar dat concert op 10 oktober van haar in de AFAS Live. En wie weet mag ik je blij maken met twee kaarten voor Jill Scott. Nu LMA op je radio met 100.

0: Die heet eigenlijk Kevin Costum en zingt wel een lekkere refrein op Karma. On the right track. We spelen het spelletje On the Right Track. En dat gaat vandaag rondom het concert van Jill Scott. Die op 10 oktober komt naar de AFAS Live in Amsterdam. En ja, we hebben een klein fragmentje waarvan we willen weten of jij weet welke track dit is. Het gaat om het volgende fragment. Charisse, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Over welke plaat hebben wij het?
1: A Long Walk.
0: A Long Walk van Jill Scott is helemaal groot.
1: Ja,
0: 2 kaarten voor Jill Scott. En ik hoorde van mijn producer ook dat je groot fan bent.
1: Ja, zeker. Zeker weten.
0: Heb je haar al wel eens live gezien?
1: Ik heb haar 3 keer live gezien.
0: 3 keer zelfs?
1: En 1 keer onlangs dan, zo'n tijdje geleden, North Sea Jazz.
0: North Sea Jazz. Wat was het mooiste concert van Jill Scott in Nederland?
1: Ik denk Paradiso.
0: Want?
1: Ja, het is toch wat kleiner en wat intiemer. En ja, het was gewoon geweldig.
0: Ja, je staat dan wat dichterbij, hè? Bij North Sea Jazz stond je waarschijnlijk in zo'n grote hal in Ahoy. Dat je toch een beetje afstand hebt.
1: Ja, klopt.
0: En wat een prachtige stem, Jilly from Philly.
1: Zeker.
0: Wat maakt jou fan? Wat vind je zo goed aan haar?
1: Haar teksten. Sowieso haar teksten. En ze heeft gewoon... Als je naar haar concert bent geweest, dan weet je gewoon... Het is gewoon echt een geweldige vrouw.
0: Ja, nee, is het ook. Charisse, weet je al wie er met je meegaat op 10 oktober?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik had te twijfelen. Het is een nicht of een neef. Ik weet het nog niet.
0: Oké, een nicht of een neef heeft dit gehoord en is je nu aan het appen of bellen. En wil graag met je mee.
1: Ja, ik denk het.
0: Ik wens je alvast heel veel plezier en dankjewel voor het meespelen.
1: Super, dankjewel. Fijne dag.
0: Het draaide dus om deze track, Jill Scott met A Long Walk op NPO Blend.

0: And you.
1: Yeah, yeah.
0: Montel Jordan met Something for the Honeys. Ja, het wordt een fijne dag vandaag. 29 graden en de meteorologen voorspellen dat dit de laatste dag is van de zomer van 2026. In de zin van zo'n warme dag krijgen we waarschijnlijk niet meer dit keer. Dus 29 graden is een beetje de top en ja, die moet je dan wel meepakken natuurlijk. Dus ik hoop dat je een beetje buiten kan zijn op deze mooie dag.
2: Caribbean Classic.
0: Bad Bunny is weer in de prijzen gevallen. Dit keer won hij Emmys voor zijn Super Bowl show.
3: En de Emmy goes to the Apple Music Super Bowl halftime show starring Bad Bunny.
0: En mocht je dat niet hebben meegekregen, het was eerder dit jaar. Hij deed de halftime show. De Super Bowl is natuurlijk de grote finale van American football. En het Amerikaanse voetbal is met de rugbybal. Dus niet het reguliere voetbal. Dat wordt daar soccer genoemd. Nou, in ieder geval, Bad Bunny deed daar dus de show in het midden. En dat is een hele speciale show eigenlijk. Want als je die show krijgt, nou ja, de voorgangers waren bijvoorbeeld Madonna, Michael Jackson, Justin Timberlake met Janet Jackson. Noem maar op, de allergrootste Dr. Dre met al zijn vrienden. Die hebben daar gestaan en dit keer voor het eerst dus een Spaanstalige artiest die iedereen een beetje meenam naar Puerto Rico, dat tenslotte ook tot de Verenigde Staten behoort. Dat vergeten de Amerikanen soms, maar officieel is Puerto Rico ook onderdeel. Dus gefeliciteerd Bad Bunny, die hem niet zelf in ontvangst nam, maar niet desalniettemin wel heel blij was en daarover heeft gepost dat hij toch trots is om deze award ook weer in de wacht te slepen, want hij heeft nogal wat prijzen in zijn kastje staan. Het draait allemaal om het nieuwe album van Bad Bunny. Of het laatste album is het eigenlijk, want zo nieuw is het niet meer. Debí tirar más fotos. Wat betekent ik had meer foto's moeten maken. En dat geldt dan met name voor Latino's en andere mensen in andere landen die bicultureel zijn. Die denken terug aan de mensen van wie ze houden. Die ze misschien niet elk jaar kunnen zien. Misschien via FaceTime, maar niet echt. Niet die echte knuffels. Niet echt met ze kunnen dansen. En niet de echte oprechte foto's. Want ja, die moet je maken als je samen bent. Debí tirar más fotos is ook de soundtrack, oftewel de titeltrack van dit mooie album van Bad Bunny, waarmee die optrad tijdens de Super Bowl en waarmee hij dus een prijs heeft gewonnen, een Emmy.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: Malone, Chris Brown en G-Eazy. Maar het origineel komt uit maart 1996. Mark Morrison hoorde je met Return of the Mac. In de jaren 90 was er één de snelste rapper ter wereld. En dat is deze man.
1: I got the intricate pattern to kill it for currency. Winning me yet, but I'ma go making them holler. Cause I'ma get dollars when I'm attacking the beat. I'm a scholar cause I'm a personification of God. So you better honor.
0: Twista is inmiddels ingehaald door andere rappers die nog sneller rappen. Maar hij laat nog even horen dat hij echt gewoon heel veel dingen zegt in die snelle raps. Dit is de verlangzaamde versie van wat je net hoorde.
1: I got the intricate pattern to kill him for currency. When I be animate, I'ma go making them holler. Cause I'ma get dollars when I'm attacking the beat. I'm a scholar cause I'm a personification of God. So you better honor.
0: En de allergrootste hit van Twista is er eentje samen met Kanye West en Jamie Foxx. En die heet Slow Jams.

0: En pas geleden de AFAS live geweest. In mijn hoofd zat het nog... leek het kort geleden, maar het is alweer 2 jaar geleden dat 112 hier was. Ze traden op 29 september 2024. En het was niet de complete groep, want ze zijn niet meer met z'n vieren, maar met z'n tweetjes tegenwoordig. Alleen Slim en Mike toeren de wereld rond als 112 zijnde. Ze zijn wel bezig met een nieuwe tour om het 30-jarig jubileum te vieren. En als je fan bent van de R&B-groepen uit die era, uit die tijd, Jagged Edge komt deze kant op. Hè? Dat is wel leuk om in je agenda te zetten. Jagged Edge is hier in december. Wat is het ook alweer? 15 december, ja. Zijn ze ook in de AFAS live. En die zijn wel compleet. Verder wou ik je vast voorstellen aan Jamie van Jamie's Jams, maar die is nog even onderweg naar de studio. Dus ik wens je alvast veel plezier met Jamie's Jams zometeen. Ik denk dat die man ook wel even moest bijkomen, want ze hebben lekker veel voorbereid voor die Beyoncé Top 50 die ze afgelopen vrijdag gedaan hebben. Vanwege haar verjaardag, vanwege de nieuwe lancering, de herlancering van het album B-Day. En natuurlijk ook gewoon omdat het leuk is om heel veel Beyoncé muziek op de radio te draaien. Dus wie weet vertelt hij je daar zo meteen nog wat meer over. Over hoe dat voor hem geweest is. Ik kan je wel de top 10 meegeven. Dat is misschien wel leuk om gewoon even met je te delen. Hoe zag die Beyoncé top 50 er nou uit? Nou, in de top 10 op 10 Destiny's Child met Survivor. Op 9 Beyoncé met Halo. Op 8 Beyoncé en Jean-Paul samen met Baby Boy. Single Ladies van Beyoncé op 7. Jay-Z deed mee met Beyoncé op Drunk in Love op nummer 6. Op 5 Beyoncé met Formation. Op 4 Destiny's Child met Say My Name. Op 3 had je Jay-Z en Beyoncé samen op Crazy in Love. Op 2 Beyoncé met Love on Top. En de nummer 1 van dit jaar, daar is dus het meest op gestemd, of dat is het meeste ingevoerd op de website, zijn Beyoncé en Jay-Z samen met Deja Vu. Wat ook weer nummer 1 is op het album B-Day dat opnieuw is uitgebracht. Want dat is de eerste track die je draait. Ik zie trouwens vanuit mijn ooghoeken dat het niet Jamie, maar Jamie Joy is die vandaag de show gaat doen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat leuk. Ja, ik had dat niet meegekregen. Maar jij neemt even de show over. Want Jamie moet natuurlijk gewoon even bijkomen.
1: Nou, die moet 3 weken bijkomen. Dus ik neem het 3 weken even over.
0: Oh, serieus?
1: Over.
0: Is het vakantie?
1: Ja.
0: Oh, dat heeft hij goed getimed dan.
1: Nou, hè?
0: Ja, alright.
1: Die dacht even rustig aan.
0: Wat ga je doen zometeen?
1: Wat ik ga doen zometeen? Ja, gewoon lekkere muziek draaien zoals je gewend bent bij Blend.
0: Ja.
1: En we gaan op zoek naar de 5 meest iconische tracks van Mary J. Blige.
0: Mary J. Blige deze week. Oh, leuk.
1: Ja, is wat is jouw favoriet?
0: De favoriet, Think Real Love van Mary J. Blige.
1: Oké, goeie. Goeie meezinger.
0: Maar ze heeft wel heel veel goede platen gemaakt. Family Fair vind ik ook heel lekker.
1: Ja.
0: Ja, er zijn er wel een hoop om in te sturen dan zometeen.
1: Ja, dat zeker. En ik ben benieuwd. Ik ben een soort van nieuw ding begonnen voor mezelf.
0: Ja.
1: Een soort van ochtendtherapie.
0: Oh, echt?
1: Scream singing.
0: Scream singing.
1: Ja, dus iedere ochtend zet ik zelf een track op erbij. Keihard kan meezingen.
0: Aha.
1: En stipje van mij voor jou. Je moet helemaal vroeg ochtend
0: Maar ga je dan zo meteen op de radio screen zingen?
1: Nou, ik zelf niet.
0: Oh.
1: Maar ik vind het wel leuk om een track te gaan draaien waarbij je gewoon echt keihard kan meezingen.
0: Oh, dus mensen kunnen hun Scream Sing song mee insturen zo meteen.
1: Scream Sing, ja.
0: Scream Sing. Oké. Nou, dat en meer in Jamie's Joyce Jam dan zo meteen naar de headlines van 10 uur. Goed dat je nog even de studio inkomt. Eerst hoor je nog Snoop Dogg en Wiz Khalifa met Young, Wild and Free. En ik wens je alvast een hele fijne maandag.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bond, Jamie Joy.
4: Maandag is het me and you against de rest van de week. Jay-Z komt eraan en ook de weekend hoor je zo. Maar eerst

zoals je gewend bent. En ik heb zometeen een klassieke voor je, waarvan ik me afvraag of je vroeger eigenlijk wel door had waar deze track nou echt over ging. Next die zong namelijk heel romantisch over dansen.

had geschreven voor Brandy. Maar toen kwam die terecht bij Toni Braxton. En maar goed ook, want het werd gelijk haar eerste nummer 1 hit. Ik hou ervan. Je hoort hem dadelijk naar Rihanna. Maar eerst The Roots met What They Do bij Blend. Vandaag met Jamie Joy. Goedemorgen.

en ik ben benieuwd. Welke tune heb jij echt nodig om de dag nog beter te maken? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Als je die nog niet hebt, daar kun je berichtjes sturen, kun je voice memo sturen. En ik check ze allemaal zelf. Dus stuur me daar gewoon even je request. En wie weet hoor je hem dan zo hier terug bij Blend. Ik heb Justin Timberlake voor je. Ik heb Ryan Leslie voor je. Maar misschien denk jij, hey, deze, die mis ik nog. Die heb ik nodig. Nou, laat het me dan weten. Sister Slash hoor je nu met We Are Family. One Family bij Blend.

0: uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Blend.
1: But you know I ain't got much time right now.

0: Blend. En jij mocht bepalen wat ik nu ga draaien. Ja, het is natuurlijk een heerlijke, misschien wel laatste zomerse dag. 28 graden als je geluk hebt. En Claire die heeft daar een request bij die perfect past. En ik weet dat jij er ook gewoon blij van gaat worden. Dus die ga je nu van me krijgen. Daarna nog Genuine en Black, maar eerst...
1: Jamie Joy, mag ik California Love van T.

Get It Back hoorde je bij Blend. En wist je dat Will Smith ooit de kans kreeg om Neo te spelen in The Matrix? Hij wees die rol af om Wild Wild West te maken. En of dat nou een goede keuze was? Kijk, ik ben echt een filmfreak, maar die ken ik niet hoor. Wild Wild West hoor je nu. En gelukkig is die wel iconisch. Je luistert naar Blend, vandaag met Jamie Joy. Wow.

komende weken met een vrouwelijke stem. Want de Ruiter, ja, die is met vakantie. En jij en ik moeten gewoon aan de bak. Maar gelukkig wel met de lekkerste hip-hop, R&B en soul. Ik ben Jamie Joy en ik heb Cassidy voor je klaarstaan. Maar eerst Shaggy met Oh Carolina.

0: ever since you let me go.
1: Home of classic R&B, hip-hop and soul. Blend. 12 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ON geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.

0: Weekend Essentials.
1: Net als Jamie ga ik deze week op zoek naar 5 iconische tracks van 1 artiest. En de artiest die ik uit heb gekozen is de Queen of R&B, Mary J. Blige natuurlijk. Ja, welke 5 tracks moeten dat zijn? Iedere dag voegen we een track toe. En de eerste vandaag, die kun jij bepalen. Ik zie al wat suggesties binnenkomen. Real Love zie ik binnenkomen, Natural Woman. En Diana die zegt, het is eigenlijk onmogelijk om een top 5 samen te stellen. Ja, toch gaan we proberen. De track die het meest genoemd wordt, die ga ik vandaag op nummer 1 zetten. Dus pak even de NPO Luister-app erbij en laat me weten welke track mag als eerste absoluut niet ontbreken in de top 5 beste tracks van Mary J. Blige. Ik hoor het graag van je.

5 is echt niet te doen, maar Be Happy mag alsjeblieft... Absoluut, niet alsjeblieft. Niet ontbreken. Nou, Selma, het spijt me. Dat is niet de track die het meest genoemd is. Dus die ga ik vandaag niet toevoegen. Maar morgen gaan we gewoon weer verder. En misschien, wordt het dan wel de meest genoemde track. En komt hij alsnog in die top 5. De track die het meest genoemd is vandaag, is deze.

0: hoorde je bij Blend. En ik ben ook excited, want er staat een hele mooie vrouw in de studio helemaal los te gaan. Oh, ik ben wel je
1: man. Hey, hallo.
0: Hallo.
1: Nee, ik ben aan het genieten van je tunes, vriendin.
0: Ja, hè?
1: Ik kwam een beetje chagrijnig aan op werk, omdat ik een beetje een oppasprobleem heb. Dus het is puzzelen, weet je wel, die kleine daarheen, dit en dat. Maar dan zet ik hem op Blend.
0: Ja.
1: Keihard aan het meezingen. En ook onderweg hier naar
0: therapie is dat gewoon,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar ik kwam hier dus aanrijden. En toen had ik dus, moest je je pasjes zo voor het ding houden. Maar dan staat je raam open. Nou, ik keihard meezingen. En ik had helemaal niet door dat mijn raam nog open was. Al die mensen hier zo verschrikkelijk opkijken. Dat is Blend. Dus ik denk je wel. Ik heb echt van je tunes genoten deze ochtend.
0: Oh, heerlijk. Fijn. En wat ga jij zo meteen dan nog brengen?
1: Nou, een tijdje terug heeft Sonja Silva ons gechallenged om een track mee te rappen.
0: Oh.
1: Wat onmogelijk is. En ik heb geoefend.
0: En dat ga je zo meteen doen?
1: Ik ga het zo meteen even proberen.
0: Nee, echt? Ja, ga je rappen?
1: In vorm.
0: Ik blijf.
1: Ik weet niet of alle woorden goed zijn, maar voor de vibe. Ik denk dat de vibe wel goed is. Oh. Deze track is sowieso allemaal vibes.
0: Ja, dit wil je natuurlijk sowieso niet missen. Zometeen Ciana op Blend. Ik ben er morgen weer en eigenlijk de komende 3 weken ook. Want die De Ruiter die is gewoon lekker met vakantie.
1: Gelijk heb je.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Even die lippen nat maken hoor. We beginnen met Informer van Snow. Daar moet je wel zijn opgewarmd, toch? Lekker bombo!

Dus en zometeen twee tracks van Nederlandse bodem. Je kan via de NPO Luister-app doorgeven welke van de twee jij wil horen. Allebei van hetzelfde album. En dat album had een missie. Een analoog geluid terugbrengen in de tijd van plastic. Dus ja, geen bling-bling, geen wapens in de teksten. Maar cellisten, blazers op de beat. Na het nieuws ga ik die twee aan je laten horen. Moet je maar laten weten welke jij het liefst hoort. Dit is Everyday van Angie Stone.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

besloten ze ineens te stoppen. Niet omdat het niet liep, maar ze hadden eigenlijk gewoon niet genoeg inspiratie voor een nieuwe plaat. En ze wilden niet eentje maken puur omdat het moest, wat ik ook snap. 14 jaar stilte, tot 3 jaar.

0: De eerste keer dat je Alicia Keys hoorde falen. Oh, wat kon die vrouw goed zingen. Nog steeds.
1: Nee.
0: Al heeft ze nu wel heel veel andere dingen gedaan in de tussentijd, toch? Ja. Wel lekker om terug te grijpen op de oude sound voor haar.

Am I okay? Zometeen weer een nieuwe uithaal. Vandaag een geluidje dat elke rapper wel eens heeft gebruikt. Maar ja, doen ze het zo goed als deze guy? Ik denk dat je het direct door hebt. Ik hoop dat je kan meespelen. Ik lees namelijk in de NPO Luister-app dat de app een beetje aan het trippen is. Als jij dat ook...

0: for Chili from Philly. Home of classic R&B, hip-hop and soul. Blend.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, laatste loodjes alweer. Voor je het weet zit je alweer op de fiets of in de auto naar huis. Ik ga wat maandagmotivatie jouw kant op sturen. Even wat peper tussen de billetjes. Can't hold us, Macklemore.

bekende stem die je vast en zeker kent. Maar ja, herken je die ook als je er maar 1 seconde van hoort? A cappella vandaag ook, geen muziek. We gaan verder in onze zoektocht naar bekende us. Ja. En ik denk dat die van vandaag heel makkelijk is. Of hij is echt extreem lastig, want de een raadt hem direct en de ander niet. Dus luister goed, ik laat hem 2 keer aan je horen. En als jij weet wie dit is, geef het gelijk door via de NPO Luister-app. Let op, wie hoor je hier? Ja, stuur maar in via de app.

0: Jongen, jongen, jongen, wat is er allemaal aan de hand in de app? Even terug naar de uithaal. Ik liet je net een hele korte horen. A cappella. En ik vroeg je van wie komt deze? En ik twijfelde even of ik deze man kon doen, want ik had eigenlijk al een uur geleden een track van hem gedraaid en eigenlijk mag je dat dan niet doen. Maar er is serieus geen enkel goed antwoord binnengekomen vandaag. En ik ben in shock. Ivo dacht Nelly te horen. Lisa 50 Cent. Michael dacht Wiz Khalifa te horen met deze track. Yeah. I mean, okay, maar nee. Let op, wie is dit? Jongens, dit is Paak. Dat is het al. Kom op.
1: Change.
0: Oh. Niet goed, maar hij ain't mad at you.
1: Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

Weg naar een nieuwe middagshow met Usher. Voor het weet zit je alweer in de auto naar huis. Boodschappen doen, plannen maken voor vanavond. Misschien denk je, joh, leuk maar dat. Het is maandagmiddag, ik heb helemaal nergens zin in. Hier even wat tracks over je exen van vreemdgangers to the ones that got away. We beginnen bij Shaggy en Rick Rock.

0: show Bridge the Gap. Ik weet niet of jullie wel eens naar mijn show luisteren, want jullie zijn hartstikke druk met het voorbereiden. Maar ik speel dus iedere dag een spelletje eruit haal. En die van vandaag kon niemand raden.
1: Oh, oké.
0: Hebben jullie hem toevallig gehoord?
2: Nee, oké.
0: Ik heb een klein stukje geknipt. Ik dacht, ik ga het toch even van je laten horen. Als ik dit aan jullie laat horen, aan wie denken jullie dan?
2: Dat was het?
0: Doe even je koptelefoon op, Howard.
1: Dat is toch een uithaal?
0: Jawel, dit is een uithaal die ze in de hip-hop zo doen.
1: Wacht even. Biggie?
3: Dit is pak.
0: Thank you, my guy. Niemand die dat kon raden. Okay. En ik word gewoon bijna beticht van fake news. In welke song doet Pak dat? Maar ik hoorde direct Pak.
3: Ja.
0: Maar wat gewoon heel gek is aan deze stem, je hebt hem of direct, of je hebt hem totaal niet.
3: Ja.
0: En jullie gaan het zo meteen ook over hem hebben, toch?
3: Zeker. Het is 30 jaar geleden dat hij werd neergeschoten natuurlijk. En we hebben altijd een open spot in de playlist. En die willen we dus opdragen aan een artiest die te vroeg gegaan is.
0: Mm.
3: Gone too soon.
0: Ja.
3: Dus heb jij een artiest waarvan je zoiets hebt van ja, die is echt te vroeg gegaan? Laat het dan weten met een titel van een track. En dan gaan we die voor je draaien.
1: Waarschijnlijk. Want we krijgen er veel binnen en dan gaan we
3: selecteren. Ja, precies, precies.
0: Oké, maar waar wordt de keuze dan op gebaseerd? Want ik zou bijvoorbeeld Mac Miller willen horen.
3: Oké.
0: Okay. Snap je? Die draaien we niet heel vaak op Blend. We hebben natuurlijk wel die nieuwe collab met Thundercat. Die draai je dan wel. Maar Mac Miller was iemand die ik gewoon zo laat heb beseft. En daar baal ik echt van, want hij heeft zulke goede tunes.
1: Oké.
3: Ja, snap ik wel.
1: Maar als je een tikje stuurt, ga ik iets voor je regelen.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Samen met mij, Serginho, en mijn grote vriend Howard.
2: Hallo, Jess.
1: Welkom terug.
2: Hallo, hoe is het met je, jongen?
1: Ja, ik ben heel erg verkouden.
2: Wat is er gebeurd?
1: Ja, ik weet niet. Verkouden geworden, dus...
2: Maar heb je op de tocht gezeten?
1: Nee.
2: Heb je rare dingen gedaan afgelopen weekend?
1: Nee, helemaal niet. Dus ik denk een virusje. Verkoudheidsvirus.
2: Dus wij houden gepaste afstand.
1: Ja, dat sowieso.
2: En dat drinken uit 1 beker, wat we normaal gesproken doen?
1: Dat gaat niet door vandaag.
2: Dat laten we achterwege.
1: Hey, je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat. En vandaag gaat dat om Dr. Dre met My Life.

0: het origineel is natuurlijk van Mr. Roy.
1: Roy Ayers himself.
0: Everybody Loves the Sunshine.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk, jij ziet dus door twee grote artiesten gesampled. En één van die twee gaan we zo meteen draaien. En jij mag bepalen welke door te stemmen via de Instagram van NPO Blend. Of door eventjes een berichtje of een voice memo door te sturen in de NPO Luister app. Met daarin jouw keuze.
2: NTR, Serginho en Howard.
0: Ja, Givion komt eraan met Jezebel. Maar eerst heb ik John Mayer, Common en Kanye West voor je met Go!

0: is natuurlijk ook al een tijdje goed bezig, hè, Howard. En live ook heel sterk.
1: Afgelopen zomer nog North Sea Jazz gerockt.
0: Ja, ja, dat was echt goed. Amazing. Echt amazing.
2: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, het is maandag 7 september en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met mij, Serginho en Howard.
1: Hallootjes.
0: Howard, welkom terug.
1: Dankjewel.
0: Je ziet er bruin uit.
1: Ja, ik heb een klein beetje zon gepakt in het zuiden van Europa.
0: Netjes.
1: En een weekendje weg.
0: Leuk.
1: Zou je ook moeten doen. Goed voor je neus.
0: Ja, ik ben echt extreem verkouden. Kan je het horen?
1: Ik kan het wel horen, ja.
0: Ja, het is al 2 dagen zo. Mm-hmm. En ook een hele gevoelige neus door de verkoudheid. Dus ik nies heel veel. Uh-huh. Ik weet niet hoe vaak jij al gezondheid hebt gezet.
1: Ongelooflijk, ja. En ik vind het wel fijn dat je ons hier allemaal bent komen aansteken. Dank je wel daarvoor.
0: Gepaste afstand.
1: Oké.
0: Heel de tijd als zakdoekje.
1: Je zit hier in een afgesloten ruimte, bro. Dus niks, geen ventilatie.
0: Nou, dan zetten we even een raampje open. Zo.
1: Laten,
0: dan
1: we
0: moet
1: dat
0: het goed komen.
1: Laten we dat doen.
0: Maar de komende 2 uurtjes zit je hier nog eventjes, Howard. Want wij gaan tot 6 uur jou als luisteraar voorzien van gezelligheid, nieuws, maar ook vooral hele goede muziek. We draaien zometeen muziek van, even kijken, Rupee, Carrie Hilson, Beverly Knight en ook Faith Evans en Loon hoor je zometeen met Burning Up. Howard, heb je het nieuws een beetje gevolgd in Spanje?
1: Nee, totaal niet.
0: Nou ja, dan gaat het niet goed komen zometeen.
1: Oh jee.
0: We spelen de nieuwsquiz. En het is vandaag ook 30 jaar geleden dat Tupac is hij was niet doodgeschoten, hij was geschoten.
1: Ja.
0: En dat was dan een gevolg van zijn overlijden. Maar het is 30 jaar geleden dat hij bij dat stoplicht in de auto naast Suge Knight beschoten werd.
1: Bizar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan je nog iets herinneren van dat moment?
1: Ja, niet waar ik was. Dat heb je met andere momenten. Heb je wel eens met van die dingen? Dat weet ik niet meer, want het is 30 jaar geleden. En in mijn oude mannenleven is dat lang. Maar ik weet wel dat iedereen er echt van ontdaan was.
0: Ja.
1: En ja, dat het... Niemand had gedacht dat het echt zou gebeuren. Kijk, we horen die gangsterrap en we weten wel dat er dingen gaande zijn.
0: Ja.
1: Maar dat hij werd beschoten, ja, heftig.
0: Ja,
1: zeker met die fatale afloop.
0: Ja, echt crazy. Als je de beelden ook ziet van die momenten kort daarna, hoe die auto doorsaved is. Dat zag er heel slecht uit. En ik denk dat de mensen wel al een voorgevoel hadden dat het wel eens fataal kon gaan worden.
1: Mm-hmm.
0: En dat werd het.
1: Ja.
0: Helaas. Zometeen Faith Evans en Loon met Burning Up. Maar eerst heb ik Extints voor je klaarstaan. Met een hele hoop artiesten zal ik ze allemaal opnoemen.
1: Doe maar.
0: Murd the Mano Script. Onze grote vriend.
1: Die kennen we.
0: En Crucial.
1: Kennen we ook.
0: Skate the Great.
1: Uh-huh.
0: Yuki Bey. Rest in peace.
1: Rest in peace.
0: Brain Power.
1: Yes.
0: Goldie. En Skoes?
1: Rapper Skoes.
0: Ja.
1: Ja, Cousin Skoes.
0: Oké.
1: Neef Steve.
0: Nou ja, die hoor je nu.
1: All right.

0: Charles en Loon met Burning Up. Howard, dat de snelste mag winnen.
1: Let's go.
2: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, het is tijd voor de Bridge the Gap nieuwsquiz. En dat is het moment waarop wij eigenlijk elke dag getest worden op onze dagelijkse actualiteitenkennis. En de persoon die dat vandaag mag doen is de enige echte Daniel.
3: Ja.
1: Hallo, Rati.
3: Ja, heel goed. Ik heb een hele week ben ik afwezig geweest. Zodat ik al het nieuws in de gaten kon houden om jullie extra moeilijke vragen voor te schotelen vandaag. Ik heb het wel beperkt maar tot 3. Dus aan de hand van die 3 vragen weten wij wie het beste op de hoogte is.
1: Dat is netjes, fijn.
3: Ja, toch?
1: Ja. Daarvoor.
3: En neem Serginho, zoals jij net buiten de uitzending zei, ik ben niet partijdig.
0: Oké.
3: Okay. Laten we dat heel duidelijk zijn. Het is gewoon degene die mij het meest betaalt, die wint. Het is zo simpel, is het?
0: Oké, duidelijk.
3: Ja goed. Jullie strijden voor een plaat. De winnaar van de quiz, die mag een plaat uitkiezen. Howard, welke plaat ga jij voor?
1: Flavor of the Old School van Beverly Knight.
3: En Serginho.
0: Zo, dat is een goeie, man. Dan ga ik voor Missy Elliott met Lose Control.
3: Dat is ook een goeie. Ja, goed. Dan komen hier 3 meer keuzevragen. Weet je het antwoord, roep je je naam als eerste. Dan mag je een keuze bieden. Mag je keuze geven. Heb je het antwoord fout, dan mag de ander nog een poging wagen. En zo gaan wij verder. Mm-hmm. Beginnen we bij vraag 1. Bij het strand van het Zeeuwse Neeltje Jans is gisteren iets bijzonders in het water gespot. Iets wat nog nooit daar gezien was. Wat was dat? A. Een Russisch oorlogsschip. B. Een mossel van 5 meter groot. Of C. Een albino zeehond.
0: Ster.
3: Dino is eerst.
0: B.
3: Weet je het zeker?
0: Nee, C.
1: Nee, maar je zei gezegd. B.
0: Nee, ik was in de war.
3: Ik zei voor de vorm, zei ik, weet je het zeker?
0: Ik wist het niet zeker. C.
1: Nee, hij zei B.
3: Je zei B, sir. Dat is fout. Nou, Howard.
1: Cornelis.
3: Helemaal goed. Ja, dat is albino zeehond. Die werd daar gespot. Dus helemaal wit. Zeg maar, die heeft geen pigment verder en van die hele rode oogjes. Wel zag hij er heel gezond uit volgens de kenners.
1: Mooi.
3: Ja, dus we hoeven ons geen zorgen te maken om hem. Speciaal voor Howard een voetbalvraag.
1: Jee.
3: Daar hou jij zo van. Gisteren speelde Telstar tegen Cambuur in de Eredivisie. Ik weet niet of je de wedstrijd hebt gezien.
0: Zeer zeker. Nee.
3: Jij wel?
0: Ja.
3: Nou, top. Dan weet jij wat daar gebeurd is. Keeper Ronald Koeman junior die ging viral en haalde de internationale pers. Maar waarom was dat?
0: Ja.
3: A. Hij schopte als eerste keeper ooit in de Eredivisie 2 penalties binnen. B. Hij is de eerste blinde keeper in een professionele voetbalcompetitie. Of C. Hij liet het bewust een bal door omdat hij dit seizoen geen salarisverhoging kreeg.
1: Howard.
3: Serginho, ja.
0: Ja, ja. Dan is het Anton.
3: Helemaal goed, is het 1-1. Dan gaan we naar de beslissende vraag. Misschien wel.
1: Spannend hoor, dit.
3: Ja, zeker wel. Het Nederlandse bedrijf Paul V, ik weet niet hoe je het uitspreekt, heeft toestemming gekregen voor een bijzondere nieuwe uitvinding om die op de markt te brengen in Nederland. Vanaf 2028 kunnen wij het kopen en dus ook gebruiken. Maar wat is dat? A, een kweekvleesprinter, zodat we zonder een dier te gebruiken ons eigen vlees kunnen printen, gewoon thuis in de keuken. B, een vliegende auto. Of C, een shampoo voor volwassenen die niet prikt.
1: Howard!
3: Ser was toch iets eerder.
1: Ja, dat is goed. Hij gaat het toch fout gokken.
3: Ja, oh ja, hij gaat. Ja,
0: nou. Als het goed is.
3: Als het goed is
1: het niet.
0: Zou dat. C moeten zijn.
3: C moeten zijn.
0: Ja.
3: Weet je het zeker?
0: Nee.
3: Maar jij hebt C genoemd, hè?
0: Ja. Ja, ik dacht het al.
1: A.
3: Wat? Een vliegende auto? Ja, wij kunnen vanaf 2028 een vliegende auto kopen. Die is nu uitgebreid getest. En ja, die kunnen we dan op een gegeven moment mee de weg op.
1: En dat is een Nederlandse auto?
3: Dat is een Nederlandse auto, een Nederlandse fabrikant. Die is er al echt jaren mee bezig. Ik heb er wel eens filmpjes over gezien. En dan kan je gewoon, je kan niet kilometers hoog, maar je kan gewoon, 100 meter de lucht in.
1: Ja.
3: En dan kan je gewoon zo een paar kilometer kan je zo vliegen. En dat is heel handig als je bijvoorbeeld een file op de A2 hebt staan. Ik noem maar wat.
1: Nou, omdat ik als laatste een foute antwoord geef, had ik gewonnen.
0: Nee, we hebben dus nog geen bonusvraag.
3: Volgens mij staat het gelijk. En dus gaan we naar, inderdaad, de reservevraag. En deze moet Howard echt wel weten, want die gaat namelijk over Alicante, de plek waar jij net vandaan komt.
0: Oh jee, dit is dus die partijdigheid.
1: Ik was niet in Alicante.
3: Je was in de buurt van?
1: In de buurt van.
3: Nou, je vloog op Alicante.
1: Dat is waar.
3: Nou, dan ben je in Alicante geweest. Speel nou even mee, Howard.
1: Ik speel even mee.
3: Goed, het mooie toeristische plaatje in Spanje is sinds jaar en dag... wordt dat door Duitsers, Engelsen en Nederlanders... wordt dat heel veel bezocht, geloof ik. Mm-hmm. Vooral oude mensen, hey Howard.
1: Dank je.
3: Nederlanders die hebben sinds deze week... hebben zij een bijzonder record van de Engelsen overgenomen... in Alicante en die regio. Okay. Maar welk record is dat? A, het record kroketten in het Nederlands bestellen bij een tapasrestaurant. B, drugstoerisme in de regio. Of C, de nummer 1 in tweede huizenkopers.
1: Howard!
3: Howard was eerder.
0: Jeetje.
3: Ja,
1: Cornelis.
0: Jeetje.
1: We zijn weer thuis, dames en heren. Spits je oren, wij gaan luisteren naar Beverly Knight. The flavor of the old school.
0: Waar is de far als je hem nodig hebt?

0: Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat Tupac werd neergeschoten, Howie. Mm-hmm. Dat gebeurde in Las Vegas. Hij kwam net bij het MGM Grand Hotel en Casino vandaan in Las Vegas. En daar had hij een bokswedstrijd van Mike Tyson bekeken samen met Shug Knight. Maar toen het klaar was, kwamen ze in een conflict terecht met een lid van de Southside Compton Crips. En dat escaleerde tot een gevecht in de casino.
1: Ja.
0: En dat escaleerde zodanig dat uiteindelijk buiten nog een zoektocht naar Tupac is geweest. Mm-hmm. En die jongens hebben hem toen uiteindelijk aangetroffen bij het stoplicht, waar Tupac in een BMW zat met Shug Knight.
1: Ja.
0: En toen is hij daar beschoten. En 6 dagen nadat hij beschoten werd, is hij op 25-jarige leeftijd overleden. Ja, bijna 30 jaar bleef zijn moord onopgelost tot vorige week. Dwayne Keith D, die werd beschuldigd bevonden aan het organiseren van deze aanslag. En wat opvallend was, delen van het verhaal lijken in de hiphopwereld al jaren rond te zingen, Howie.
1: Mm-hmm.
0: En daar hebben verschillende artiesten uitspraken over gedaan. Waaronder 50 Cent, en die zegt het volgende.
2: Okay, I've been talking to a therapist to try to help me with the shit I've been saying. I said crazy shit with my mom for no reason. Oh wait, maybe I said that shit to my boyfriend because he got Tupac killed.
0: Ja, dat waren de woorden van 50.
1: Ja.
0: Er is gewoon heel veel gebeurd. Eminem die rapte er zelfs over. Die zegt het volgende. I'm with the doc still, but this idiot's boss pops pills and tells him he's got skills. But tells the day you put out a hit, the day Diddy admits that he put the hit out, that got pop kill, eh? Dus hoeveel mensen wisten wat er met Tupac was gebeurd? En waarom hielden ze dat al die tijd voor zich? Ja, we vragen het aan muziekjournalist Jaap van der Doelen. Jaap, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey Jaap.
0: Hey Jaap, jij schreef onder andere voor Hip Hop in Je Smoel, maar ook voor Mass Appeal, Complex. En je hebt ook het boek Run the Jewels voor de Universiteit van Georgia geschreven.
3: Een soort bandbiografie heb ik voor ze geschreven, ja.
0: Inderdaad, ja. Dat zijn niet kleine dingen, om het zo maar even te zeggen.
1: Hip Hop holoog.
0: Hey, om te beginnen, waar was jij vandaag 30 jaar geleden toen het nieuws over Tupac kwam?
3: Ja, dat was een dag na mijn 14e verjaardag. En ik zat, deed het niet heel vaak, maar ik was op dat moment heel keurig huiswerk aan het maken.
1: Ja.
3: En ik had in de achtergrond een clipzender aan, die in die tijd nog echt wel bezig waren met muziek uitzenden. En ik was echt in shock toen ik dat ineens hoorde. En ik weet vooral eigenlijk nog dat ik me boos voelde worden de dag naderhand, toen ik aan klasgenoten moest gaan uitleggen van waarom ik daarvan ontdaan was en wie dan Tupac eigenlijk was. Want ja, California Love kenden ze wel, maar was bij heel veel mensen, oh ja, dat is die rapper. Dat is niet die rapper, dat is de rapper.
1: Waar ben je opgegroeid?
3: In Os, in Noord-Brabant.
1: Kijk.
3: Geboren en getogen. Ja.
1: De Lieve Kamp, toch? Theater De Lieve Kamp.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Precies.
0: Maar die begrepen jouw emotie dus totaal niet?
3: Nee, dat was maar een handvol mensen die dat begrepen. En de mensen die dat wel begrepen, daar heb je dan meteen natuurlijk een vriendschap voor de rest van hun leven mee.
1: Snap
3: ik. Maar het gros van de klas, daar ging het belang van dit nieuws aan voorbij, ja.
0: Maar als jij die emotie wel had, vergeleken met de andere kinderen in de klas, dan had jij dus wel een liefde voor Tupac op dat moment al.
3: Ja, ik zat toen al jaren tot mijn nek in de hip-hop. En dat was gewoon helemaal mijn ding. Ik voelde me helemaal verbonden met die subcultuur. En dat laat je dan de rest van je leven niet meer los. Als je in de puberteit dat je daarmee gaat identificeren, dan wordt zoiets een bouwsteen van je eigen identiteit.
0: Ja.
1: Nou is de vraag, de moord is dus na 30 jaar opgelost. Maakt het nu eigenlijk nog iets uit?
3: Het is sowieso een vorm van gerechtigheid. En ik denk dat er geen enkel familielid of persoonlijk vriend van Pak zal zeggen dat het hen niks doet. Ook ik denk dat heel veel mensen zich ook wel geërgerd hebben aan die soort van onverschilligheid die er leek te zijn vanuit de autoriteiten. Want ja, zoals jullie net al aangaven, in de hiphopwereld was dit een heel erg slecht bewaard publiek geheim. En Kiefi die heeft er jaren uit munt uitgeslagen en een soort van over oplopen scheppen. En dat is natuurlijk, ja, dat doet bij heel veel mensen pijn. Ik denk bij fans van Pak, maar zeker bij vrienden en familie.
1: Hoe bedoel je munt uitgeslagen? Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Nou, hij heeft bijvoorbeeld een aantal jaren geleden bij DJ Vlad, die een groot YouTube-kanaal heeft waar hij allerlei artiesten interviewt. En Vlad heeft hem gewoon $25,000 betaald zo om hem te interviewen en daar een boekje open te doen over zijn betrokkenheid bij de moord op Pak. En daarna toen heeft hij dat eigenlijk er een boek over geschreven. Hij is bij talloze podcasts geweest, allerlei talkshows, hip-hop talkshows, waar die uitgebreid over ging vertellen. En ja, na een tijdje werd het zelfs ook een beetje pochen. En hij voelde zich een soort van onaantastbaar. Het werd een soort van, hij claimde een soort van street cred of zo. Van ik ben de man die weet hoe het echt zit met Pak. Ik weet niet of dat iets is waar je trots op moet zijn. Maar hij leek het haast wel te zijn.
0: Ja, precies. En daarom vind ik het ook zo moeilijk om te begrijpen dat er dan pas na 18 jaar een veroordeling is gekomen.
3: Ja.
0: Waar ligt dat aan?
3: Ja, ik vrees dat. Ik kan er natuurlijk alleen over speculeren, maar het wekt toch wel erg de suggestie dat er heel lang een soort van onverschilligheid is geweest bij de autoriteiten. De LA Times heeft jaren geleden ook al geschreven over hoe dat er voormalig politieagenten bij betrokken waren. En dat die ook weer in de periferie van verschillende clips, Crips en Blood zaten en geld van die gasten aannamen. En dat is natuurlijk al iets wat vaak een beetje onder het tapijt geveegd is. Waar de LAPD een hele doofpotaffaire over gevoerd heeft.
0: Ja.
3: En los daarvan is natuurlijk gewoon van het zijn rappers. Weet je? Het was heel lang in het Amerikaanse politieke klimaat niet echt opportun om daar iets mee te doen. Daar kon je geen zieltjes mee winnen. Heel veel mensen dachten van laat ze het onderling maar uitvechten. Hebben wij er geen last van. En dat is natuurlijk dat is wel vreselijk dat zij gewoon niet eens als artiest, maar ook niet als mens serieus genomen werden. Omdat die er gewoon werk van gemaakt wordt zoals het hoort.
1: Ja, dat is wel erg kwalijk.
0: Ja, ik liet net eventjes een fragment van 50 Cent horen die erover sprak. Ook Eminem maakte er een punchline van. Vanilla Ice vertelde ook dat hij te veel weet. Ja, was de waarheid over Tupac binnen hiphop eigenlijk gewoon een publiek geheim? Een publiek geheim wil ik zeggen, ja.
3: Ja, ik denk dat je dat wel goed schetst. Ja, ik denk dat er bij heel veel mensen misschien niet tot in detail ervan weten, maar allemaal toch wel grofweg wisten wat er gebeurd was. En Chris Rock heeft zelfs ooit in een stand-up special de grap gemaakt van meer mensen hebben Tupac neergeschoten zien worden dan dat we naar de laatste aflevering van Seinfeld gekeken hebben. Dus hoe kan het zijn dat hier nooit iemand voor gepakt is?
0: Ja,
3: dus, en toen maakte hij de grap van als je weg wil komen met moord, dan moet je gewoon een rap demo op het lichaam achterlaten. En dan zegt de politie, oh, it's just a rapper. Move on.
1: Ja.
3: Ik denk, die grap die... Het is een goede grap, maar het is ook een goede grap, omdat er best wel forse kern van waarheid in zit.
1: It's funny because it's true, en tegelijkertijd is het heel erg sad.
3: Ja, exact. Ja.
1: Nou, dankjewel voor deze inzichten. Als jij een track van Tupac mag aanvragen, speciaal op deze bijzondere dag, welke track wordt dat dan?
3: Hij heeft zoveel mooie dingen gemaakt, maar dan ga ik denk ik toch voor Brenda's Got a Baby.
1: Oké, nou, wij hebben in elk geval Do for Love klaarstaan.
3: Ook dus een hele mooie.
1: Dus die gaan voor je draaien. En dan willen we je bij deze bedanken voor je inzichten.
3: Oké, graag gedaan. En jullie fijne uitzending.
0: Hartstikke bedankt voor je tijd en een fijne dag.
3: Eindelijk justice for Pac.
1: Zo is het.
0: Tupac hoor je met Do for Love hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap.

0: Tempted to Touch. Hey, deze track hebben we echt stuk gemaakt op schoolfeestjes, hoor.
1: Ja, daar kan ik me wel eens bij voorstellen. Ik ben natuurlijk te oud. Als ik toen naar schoolfeestje was gegaan, dan was dat dubieus geweest. Maar ik kan me voorstellen als deze in mijn schoolfeestje tijd er was geweest. Ja.
0: Dan was het gevaarlijk.
1: Back to back. Ja, dat is hem gedraaid.
0: Hey, goed gejat. Daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. We hebben je eerder al twee fragmenten laten horen van twee tracks waarin in beide tracks goed jatwerk heeft plaatsgevonden. En de eerste die is van Dr. Dre met My Life.

0: gemaakt voor The Chronic 2. Maar in 2007 uitgekomen als mixtape track.
1: Oh, tof.
0: Dit heb ik me vandaag laten vertellen door de producer van de show, Daniel.
1: Die weet die dingen.
0: Ja, ja. Dan hebben we nog een gesampelde versie. En die is van Mary J. Blige. En dat is ook My Life uit 1994.

0: Dit album heb ik dus helemaal kapot gemaakt.
1: Ja?
0: Toen dit uitkwam in 1994, dit zat gewoon standaard in de discspeler thuis. En werd gewoon no skips. Dit album was alles. En ik denk dat iedereen van mijn leeftijd, je bent of tegen of helemaal voor. Dat album, My Life, haar tweede album.
1: Ja, er staan heel veel classics op. Ja, dat is een klassieker no skip, van een klassieker.
0: No skip album.
1: Maar even kijken, deze twee tracks heten allebei My Life. Dus de versie van Dr. Dre en de versie van Mary J. Maar het origineel is van Roy Ayers. Mm-hmm. En dat is Everybody Loves the Sunshine. Ja, altijd als ik dit hoor, schijnt de zon ook echt.
0: En nu weer.
1: En nu weer. Ja. Maar zelfs als het zou regenen en het zou grijs zijn, dan is dit gewoon het zonnetje in huis.
0: Mooi, hè?
1: Ja, echt classic. Ja, ik kan hier gewoon uren naar luisteren, Howie.
0: Nou, ik stel voor dat we dat doen. Ik ben voor.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. We moeten natuurlijk gewoon de goed gejat gaan draaien.
0: We moeten door!
1: We moeten door. Even kijken. Op Mary J. Blige met My Life hebben onder andere Theo, Marcelino en Shanna gestemd. Maar Erik, Latifa en Irwan die stemden voor Dr. Dre, My Life. De meeste stemmen gaan met 79%. Wow, 79.
0: Ja.
1: Naar Mary J. Blige.
0: Hey,
1: met My Life.
2: Ik ben blij.
1: Jij bent weer even terug in de tijd. No skips.
2: Niet doorheen praten.
1: Oké, sorry.
2: Het is al begonnen.
1: Sorry, Howie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Serginho en Howard.
2: Leven Kali komt eraan met Breed. Maar eerst hoor je Fat Joe, Ja Rule en Ashanti met What's Love.

0: En nog steeds een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Samen met mij Serginho en mijn grote vriend Hauer.
1: Hallootjes.
0: Hey, zometeen hebben wij een open spot in de playlist. Het is vandaag 30 jaar geleden dat Tupac werd neergeschoten in L.A. En we hadden het er net al eventjes over. Gone too soon, dat kan je wel zeggen bij hem.
1: Zeker.
0: En ik denk dat dat ook een understatement is. En daarom hebben wij vandaag voor de request, de open spot in de playlist, bedacht om een track te draaien in het teken van een artiest die te vroeg gegaan is.
1: Mm-hmm. Mooi, mooi.
0: Ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan Aaliyah.
1: Aan de Notorious B.I.G.
0: Big Pun.
1: Tony Thompson van
0: High Five. Inderdaad.
1: Dat was echt...
0: Prince.
1: Kenny Green van Intro.
0: Mac Miller. Die hebben we al gehoord.
1: Dus kunnen we nog wel even doorgaan. Dat zijn dus de mensen waar we naar op zoek zijn. Dus als jij weet wie voor jou te vroeg is gegaan, kun je het aan ons laten weten. En wellicht draaien we dan je plaatje.
0: Inderdaad, dus stuur eventjes een berichtje of een voice memo met de naam van de artiest en de titel van de track. En wat Howard zegt, dan draaien we die misschien zo meteen. En we gaan het hebben over ziek melden als je net bent begonnen bij je nieuwe baan. Is dat handig? Of moet je gewoon ziek zijn en gewoon uitzieken totdat je beter wordt? Nou ja, we hebben het er zo meteen over. Eerst muziek. Fuji's komen eraan met Fuji La. Maar eerst heb ik Joe en Dre voor je met Just Relax.

0: Fujila. Estelle, je hebt eindelijk de baan die je zo graag wilde.
1: Yes, eindelijk.
0: Eindelijk. En na een paar sollicitatierondes ben jij uit een pool van een hele hoop andere kandidaten gekozen voor de job.
1: Mm-hmm. Nice.
0: Altijd nice.
1: Ja.
0: Ja, je begint de eerste maand fris en fruitig en vol goede moed aan je nieuwe avontuur. Maar dan word je nog voor je tweede week werk ziek. Je wordt gewoon ziek. Dus je kan niet werken.
1: Dus je hebt 1 week gewerkt?
0: Je hebt 1 week gewerkt en daarna word je gewoon ziek. Dus je moet je ziek melden in je tweede week. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Vooral ook niet omdat je misschien nog in je proeftijd zit of je zit bij een bedrijf waar dat niet echt gewenst is.
1: Ja, als je niemand wil ziek zijn, toch?
0: Nee, precies. Maar ja, het kan soms wel een beetje vervelend voelen. En als je het ons vraagt, ja, helemaal logisch natuurlijk, maar er zijn ook een hoop mensen die dat niet meteen zouden durven bij een nieuwe baan. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn in slecht daglicht om in slecht daglicht te komen bij de baas.
1: Ja.
0: Of dat je misschien je proeftijd niet doorkomt. Ja, wat doe jij? Kies je voor je gezondheid, ongeacht de mening van je baas of de gevolgen? Of neem je dat risico niet en ga je gewoon ziek naar je werk?
1: Ja, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met wat voor werk je doet. Maar ja, als je je werk ziek zou kunnen uitvoeren zonder dat je je collega's in gevaar brengt, kan ik me voorstellen dat je uit angst daarvoor kiest. Tegelijkertijd, als je echt kapot bent en je komt je nest niet uit, of je bent getrouwd met een toiletpot voor de komende dagen, dan lijkt het me sowieso beter om daar niet heen te gaan.
0: Ja, ik sta daar eigenlijk best wel hetzelfde in. Maar ik kan me ook nog wel herinneren dat ik me ook ongemakkelijk voelde om me ziek te melden back in the days toen ik nog in loondienst had.
1: Ja.
0: Ik vond het ongemakkelijk. Omdat...
1: Maar in de algemeenheid of vooral als je ergens nieuw werkt en...
0: In zijn algemeenheid wel.
1: Ja, maar ziek is ziek, bro.
0: Ja, dat is zo.
1: Ja.
0: Maar je hebt toch een soort van gevoel van ja, ik weet niet of dit helemaal lekker gaat vallen. Het is al een slechte week misschien wel geweest.
1: Mm-hmm.
0: En nu ben ik ook nog ziek.
1: Ja.
0: Dus je zit wel, ik kan me voorstellen dat mensen dan met zichzelf in de knoop zitten. En dan toch ziek naar werk gaan, wetende dat je niet kan werken. En dan hopen dat mensen doorhebben dat je gewoon slecht gaat.
1: En dat zij zeggen, weet je wat, ga maar naar huis. Ja, ja, oké. Okay. Ja.
0: Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd hoe jij hierin staat. Wat doe jij? Kies je voor je gezondheid, ongeacht de mening van je baas of de gevolgen? Of neem je dat risico niet en ga je gewoon ziek naar je werk? Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app. Want ik heb het gevoel dat toch veel mensen gewoon ziek naar hun werk gaan. Maar misschien ook niet.
1: We horen het wel.
0: We horen het graag van je. Music.

0: Fabulous Lover. Ja, we hadden het er net eventjes over, hè. Wat doe jij? Ja, kies je voor je gezondheid, ongeacht de mening van je baas of de gevolgen? Of neem je dat risico niet en ga je ziek naar je werk toe? Ja, Howard, jij zei ziek is gewoon ziek.
1: Ja, ziek is ziek. En ik denk ook wel dat je een verantwoordelijkheid hebt naar je collega's. Je kan er wel gaan zitten met je zieke hoofd, maar straks is de hele afdeling ziek. En dan benadeel je het bedrijf alleen maar nog meer.
0: Ik snap wat je bedoelt, maar ik kan me ook nog wel situaties herinneren waarin werkgevers klaagden over anderen. Dus in de zin van, ja, ziek. Ja, is al 2 dagen weg, zo lang ben je toch niet ziek?
1: Nou, hangt er van af wat je hebt natuurlijk.
0: Ja, je kan ook een week lang echt doodziek zijn. Ja. En dan na 2 dagen hebben ze toch zoiets van, ja, is het niet tijd om terug te komen? Dan ben je nog steeds ziek en je bent thuisgebleven, maar nu voel je een soort van druk dat je toch terug moet gaan na 2 dagen.
1: Ja.
0: En dan besluit je toch ziek naar je werk te gaan.
1: Met alle gevolgen van dien.
0: Ja.
1: Ja, want dan kan de ziekte ook nog langer duren, omdat je niet de tijd neemt om goed uit te zieken.
0: Precies.
1: Dus uiteindelijk trek je aan het korte eind.
0: Ja, ik zie dat er een aantal reacties binnengekomen zijn. Zo zegt Naima, ik meld me ziek hoor. Als ze me in mijn proeftijd al weg willen doen, omdat ik 1 keer ziek ben, dan weet ik ook meteen wat voor bedrijf het is. Ja, dat is een sterk punt.
1: Zit wat in.
0: Maar if you need the money, you need the money.
1: Ja, maar ja.
0: Je moet toch de bills betalen, snap
1: Zeker?
0: Je?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Jermaine die zegt, eerlijk, eerste 2 weken zou ik met paracetamol en al gewoon gaan. Je hebt zo hard gevochten voor die baan, ik zou het risico niet durven nemen. Ja, dat is iets wat ik ook wel kan begrijpen. En Saskia die zegt, ligt eraan hoe ziek, verkoudheid, gaan, koorts en je hele lichaam doet pijn. Dan heeft niemand wat aan mij op kantoor. Mee eens. Daarom zit ik ook verkouden in de studio hier. Rashid die zegt, ik heb dit letterlijk gehad. Na 4 dagen werken had ik buikgriep. Ik dacht, dit geloven ze nooit. Uiteindelijk gewoon gebeld en mijn manager zei alleen maar beter worden. Ik had mezelf voor niks helemaal gek gemaakt.
1: Kijk, zo kan het ook.
0: Ja, precies. Dan hebben we nog een reactie van Sharon. En Sharon die zegt, nee hoor, gezondheid eerst. We hebben echt afgeleerd om gewoon ziek te mogen zijn. Je hoeft niet je loyaliteit te bewijzen door half dood achter je laptop te gaan zitten.
1: Wauw. Ja. Ja, maar ik vind wel dat ze een goed punt heeft. Maar goed,
0: ja, zeker. Nou ja, we hebben eventjes contact opgenomen met Andula Gans. Andula Gans, sorry. Die is HR-professional van het jaar 2026 en HR-manager bij Zigzag Kindzorg. En zij heeft een schriftelijke reactie gegeven. We vroegen haar, moet je bang zijn voor de negatieve gevolgen als je je ziek meldt in je eerste weken bij je nieuwe job? En Andula, haar schriftelijke reactie is, mijn uitgangspunt als werkgever is ziek, ook als je op je eerste werkdag ziek wordt, heb je daar niet voor gekozen. Mm-hmm. Tijdens een proeftijd heeft een werkgever juridisch meer ruimte om je arbeidsovereenkomsten te beëindigen, ook als iemand ziek wordt. Maar er is wat mij betreft een belangrijk verschil tussen wat juridisch mag en wat je als goed werkgever wil doen. Ik zou 1 ziekmelding niet meteen zien als een gebrek aan motivatie of betrouwbaarheid.
1: Nou, dat ben ik, ja, dat kan ik wel niet vinden. Ik ben ook wel blij om dit te horen. Omdat je dus merkt dat werkgevers ook wel genuanceerd durven te denken hierover. En niet meteen roepen van, oh, ziek, nou, dan is het een luilak.
0: Ja, precies. Maar dan vraag ik me toch af waar dat gevoel dan bij de mensen vandaan komt die denken dat ze dan zo overkomen.
1: Ja, dat is een beetje hetzelfde als onesie die zich schuldig voelt als ze een zwerver niks geeft. Vaak heeft het toch te maken met je eigen gevoel over bepaalde zaken.
0: Ja.
1: En ik vind dat je gewoon daarin wel wat meer aan jezelf mag denken.
0: Dus gewoon ziek thuis blijven en wachten tot je beter wordt.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is de conclusie die we dan maar moeten trekken, Howie. T-Pain en Akon, die hoor je zometeen met Bartender. Maar eerst hebben we TLC met No Scrubs.
1: Moet je straks nog meerijden?

0: Ja, het is vandaag 30 jaar geleden dat Tupac werd neergeschoten. En daarom hadden wij zoiets van... die open spot in de playlist, die willen we opdragen aan een artiest die te vroeg gegaan is. En Howard, we noemden net al wat namen, hè?
1: Absoluut.
0: En ja, we kregen daar een beetje kritiek op. Van een luisteraar genaamd Shafi, als ik het goed uitspreek. En die zegt het volgende.
2: Hi Serginio en Howard. Serginio, ik hoor je allemaal namen noemen, maar ik mis deze Betty. Ik hoor jullie nooit over haar. Lisa Lopez, waarom draaien jullie zo weinig van haar? Oké, wel van TLC. I gotta give it to you. Maar niet van Lisa alleen. Nou, weet ik zelf ook niet heel veel liedjes van haar alleen. Maar ik wil heel graag Never Be The Same Again horen van haar. Want die mis ik echt. En misschien past het niet helemaal in de middagvibe, maar... Care. Draai het gewoon. Fijne dag. Doei.
0: We hebben toevallig net nog TLC met No Scrubs gedraaid.
1: Ja, en ik vind draai het gewoon ook niet echt een hele mooie vraag. Ik bedoel, want we krijgen zoveel van dit soort opmerkingen, suggesties... dat als we alles wat mensen aandragen maar gewoon gaan draaien... dan raken we de lijn kwijt.
0: Ben ik het mee eens?
1: Ja.
0: Maar ben je het er ook mee eens dat we Lisa te weinig draaien?
1: Ik wist helemaal niet dat Lisa solo-nummers heeft, om je eerlijk de waarheid te zeggen. Ik wist dat echt niet.
0: Ik ook niet. Ik dacht
1: voor zover gewoon... ik weet is hij gewoon lid van TLC.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Bij mij was niet bekend dat de vrouw eigen nummers heeft gemaakt.
0: Iets om ons in te gaan verdiepen.
1: En ze leeft nog, hè. En we zochten ook nummers van mensen die gone too soon waren. Voor... Ja.
0: Ja. Dus. Nu je dit zegt, inderdaad. Ja. Het slaat een beetje de plank mis. Maar we hebben wel een beetje huiswerk te doen. We gaan wel even checken wat ze allemaal solo heeft uitgebracht. Even kijken, ik zie dat Natasha zegt Michael Jackson met Jam. Zijn we daar fan van?
1: Correctie. Ze zegt Lisa Lopez. Lisa Left Eye Lopez is wel overleden.
0: Ja, ja.
1: Ik dacht, ik had even in het hoofd dat het ging om Chili. Maar ik heb nooit geweten dat Lisa solo-nummers had naast TLC. Wist ik echt niet.
0: Wist ik ook niet.
1: Ja.
0: Michael Jackson Jam.
1: Is een mooi nummer. Ik vind het tof, want dat is een van de producties van Teddy Riley... waarin je hoort dat die swingbeat invloeden van Teddy... samen met Michael Jackson de boel toch wel naar een ander niveau tillen.
0: Ja.
1: Dit is een goede suggestie.
0: Ik zie dat Sietje zegt... Gerald Levert met My Body. Goeie.
1: Dat is echt een hele goeie.
0: Dan hebben we Earl. Die zegt 3 vliegen in 1 klap.
1: Oh.
0: Heavy D, Tupac en Biggie op 1 track met Let's Get It On.
1: Nou, wat hier wel mooi aan is... Kijk, iedereen heeft het altijd over die East Coast, West Coast beef. Maar weinig mensen weten dat de twee samen op 1 track staan. Dus dat is dan wel weer heel mooi. Biggie en Tupac.
0: En dan komt er nog een reactie binnen van Wilma. Die zegt D'Angelo, maar niet met een titel erbij. Dus daar kunnen we ook niet echt iets mee meteen.
1: Niet direct, maar ik snap het.
0: En dan hebben we een appje van Marissa. En die heeft geappt. Tony Thompson, I Wanna Love Like That. Hé, dat?
1: Ja, dat is wel bijzonder. Tony Thompson was natuurlijk begin jaren 90 echt heel groot.
0: Ja, liedzanger van... liedzanger van High Five.
1: Van High Five. En ja, zo tragisch. Ja. Op zeer jonge leeftijd overleden.
0: Die werd gevonden naast de airconditioning aan de buitenkant van het huis.
1: Ja, is heftig, man.
0: Volgens mij een overdosis.
1: Overdosis, sowieso drug abuse.
0: Ja, het was echt crazy.
1: Ja.
0: Maar geweldige stem, mooie muziek.
1: En van hem weten ook niet veel mensen dat hij solo-nummers heeft gemaakt.
0: Precies dat. Dus ik vind het wel een mooi moment om iets van Tony Thompson te gaan draaien.
1: Draai hem gewoon.
0: Zullen we hem gewoon draaien? Ja, gaan we het doen?
1: Let's do it.
0: I Wanna Love Like That, Tony Thompson.

0: einde van de show is er weer bijna in zicht.
1: En dan zet je die vrolijke trompet.
0: Moet ik emo gaan doen?
1: Ja, emo, ja.
0: Hoezo?
1: Dat hoort erbij, jongen. We hebben elkaar een heel weekend niet gezien.
0: Ik vond het best lekker.
1: Morgen zie je me en dan moet je weer een hele week wachten.
0: Daarom.
1: Snap je?
0: Dus ik kan wel wat vrolijke muziek gebruiken ondertussen.
1: Oké.
0: Maar zometeen vanaf 6 uur hier op NPO Blend. Dus non-stop muziek.
1: Non-stop.
0: Ja, non-stop. Tot 7 uur 's ochtends. Want dan begint de morningshow weer. En na de morningshow hoor je Jamie Joy. De andere Jamie, hè? Jamie Joy.
1: Oh, is Jamie op vakantie?
0: Ja, de andere Jamie die is op vakantie.
1: En dan hebben we Jamie Joy.
0: Siana.
1: Daarna.
0: En daarna is Howard er weer samen met Serginho. Dat wordt gezellig.
1: Zeker weten.
0: Dus we hopen dat jij er dan ook weer gezellig bij bent. En voor nu wensen we jou dan een hele fijne avond toe.
1: Veel geluk.
0: Veel geluk, gezondheid.
1: Ik hoop dat je neus beter wordt.
0: Daarom zei ik gezondheid.
1: Precies.
0: En dan ben ik er morgen weer fris en fruitig om de nieuwsquiz weer te winnen.
1: Weer.
0: Fijne avond.
1: Joejoe.
0: Doei, doei.
1: Doei, doei.
0: Shake your body. The Jacksons.

0: Nieuwsuur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.